de Eva-Zeva. Dan komt de bijsleva van de Eva-Zeva. Dan komt de bijsleva van de Eva-Zeva. Want daar die Eva-Zeva van de bijsleva.

De Eva zeven honden kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva zeven honden kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva zeven honden kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva zeven honden kwam de bij sleven.

komt de bijslepen van de Eva-Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva-Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva-Zeva. Want daar die Eva-Zeva van de bijslepen.